0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Daar waar men als vrouw eerder het gevoel had alleen rond te lopen met zorgen, merkt men dat er verbinding en overeenkomst is met andere vrouwen. Zoekt men een plek om zichzelf te zijn, te verbinden en te helen, dan biedt de vrouwencirkel van Zinzus ruimte, begrip en samen zijn. Elke eerste donderdagavond van de maand is men welkom in Elsendorp. De bijeenkomst is op 1 oktober van 7:30 tot 9:30. In een veilige setting is er ruimte om te delen, te luisteren zonder oordeel en samen te zijn. Elke cirkel behandelt een ander thema zoals intuïtieve keuzes maken of grenzen stellen. Woont men in het buitengebied van Gemert-Baker, dan heeft men nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemert-Baker groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Gemert-Baker. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Gemert-Baker wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. VV Gemert heeft woensdagavond voor...

0: een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeer volgens met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Gemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. VV Gemert heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeer volgens met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Gemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Daar waar men als vrouw eerder het gevoel had alleen rond te lopen met zorgen, merkt men dat er verbinding en overeenkomst is met andere vrouwen. Zoekt men een plek om zichzelf te zijn, te verbinden en te helen, dan biedt de vrouwencirkel van Zinzus ruimte, begrip en samen zijn. Elke eerste donderdagavond van de maand is men welkom in Elsendorp. De bijeenkomst is op 1 oktober van 7:30 tot 9:30. In een veilige setting is er ruimte om te delen, te luisteren zonder oordeel en samen te zijn. Elke cirkel behandelt een ander thema zoals intuïtieve keuzes maken of grenzen stellen. Woont men in het buitengebied van Gemert-Bakel, heeft men nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemert-Bakel groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Gemert-Bakel. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Gemert-Bakel wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Daar waar men als vrouw eerder het gevoel had alleen rond te lopen met zorgen, merkt men dat er verbinding en overeenkomst is met andere vrouwen. Zoekt men een plek om zichzelf te zijn, te verbinden en te helen, dan biedt de vrouwencirkel van Zinzus ruimte, begrip en samen zijn. Elke eerste donderdagavond van de maand is men welkom in Elsendorp. Die bijeenkomst is op 1 oktober van 7:30 tot 9:30. In een veilige setting is er ruimte om te delen, te luisteren zonder oordeel en samen te zijn. Elke cirkel behandelt een ander thema, zoals intuïtieve keuzes maken of grenzen stellen. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Labeck een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Biezen. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan De Biezen 5 in Aarle-Rikstel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Biezen, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt daar botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. Waterschap Aan Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oeveld krijgt een tweede leven om de peelhorstdorpen zoals Handel en Elsendorp te beschermen. Via een kilometerslange leiding wordt er extra schoon water naar dit hooggelegen gebied gepompt. Daar vult het grondwater aan, houdt beken en sloten stromend en irrigeert het landbouwpercelen. Dit innovatieve plan is een direct antwoord op de jarenlange daling van grondwaterpeil in Brabant. Het doel is om in 2040 jaarlijks 100 miljoen kuub minder grondwater op te pompen. Het project kost eenmaal tussen de 60 en de 80 miljoen euro. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke

0: andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. Een van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. Daar waar men als vrouw eerder het gevoel had alleen rond te lopen met zorgen, merkt men dat er verbinding en overeenkomst is met andere vrouwen. Zoekt men een plek om zichzelf te zijn, te verbinden en te helen, dan biedt de vrouwencirkel van Zinzus ruimte, begrip en samen zijn. Elke eerste donderdagavond van de maand is men welkom in Elsendorp. De bijeenkomst is op 1 oktober van 7:30 tot 9:30. In een veilige setting is er ruimte om te delen, te luisteren zonder oordeel en samen te zijn. Elke cirkel behandelt een ander thema zoals intuïtieve keuzes maken of grenzen stellen. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Laarbeek een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Biezen. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan De Biezen 5 in Aarle-Rikstel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Biezen, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt daar botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. Waterschap Aan Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oeveld krijgt een tweede leven om de Peelhorstdorpen zoals Handel en Elsendorp te beschermen. Via een kilometerslange leiding wordt er extra schoon water naar dit hooggelegen gebied gepompt. Daar vult het het grondwater aan, houdt beken en sloten stromend en irrigeert het landbouwpercelen. Dit innovatieve plan is een direct antwoord op de jarenlange daling van grondwaterpeil in Brabant. Het doel is om in 2040 jaarlijks 100 miljoen kuub minder grondwater op te pompen. Het project kost eenmaal tussen de 60 en de 80 miljoen euro. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemels Baken op Omroep Peelrand. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Laarbeek een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Biezen. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan De Biezen 5 in Aarle-Rikstel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Biezen, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt er botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. Waterschap A.N. Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oeveld krijgt een tweede leven om de

0: Van Gemelt Bakeren heeft maar nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemelt Bakeren groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Gemelt Bakeren. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Gemelt Bakeren wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakeren, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 8 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn vier andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nuenen was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Daar waar men als vrouw eerder het gevoel had alleen rond te lopen met zorgen, merkt men dat er verbinding en overeenkomst is met andere vrouwen. Zoekt men een plek om zichzelf te zijn, te verbinden en te helen, dan biedt de vrouwencirkel van Zinzus ruimte, begrip en samen zijn. Elke eerste donderdagavond van de maand is men welkom in Elsendorp. De bijeenkomst is op 1 oktober van 7:30 tot 9:30.

0: Dylan van Diepen scoorde de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Woont men in het buitengebied van Gemert-Bakel, heeft maar nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemert-Bakel groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Gemert-Bakel. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Gemert-Bakel wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Mark Peters.

Broers en Etonoom, het Goedemorgen Zondag. En dit waren de Spin Doctors en Two Princes. Muziek van The Lost Frequencies komt eraan. Are You With Me? Ook Soul to Soul, A Dream's a Dream. Maar eerst de Holies en Long Cool Woman in a Black Dress.

de tweede single van het tweede album Volume 2 A New Decade uit 1990. Daar hoorde je van Soul to Soul. A Dreams, A Dream hier bij OZR. En wat je zo meteen gaat horen is Solution and It's Only Just Begun. Maar eerst Melanie, dit is Ruby Tuesday.

0: without you.
1: Lewis Capaldi, ja, inmiddels heeft hij al een aantal top 40 hits gescoord. En deze uit 2023 is er zeker een van. Dit was Pointless hier bij Goedemorgen Zondag. En to the point even gezien gaan we zo meteen de Mavericks draaien. En Dance the Night Away, maar eerst de OJ's. Dit is Used to Be My Girl.
2: Sure.

Nieuwe muziek van Cat's Eye en Animal was dit hier bij OZEG. En zometeen Colby Clay met de klassieker Bubbly. Maar eerst gaan we naar 1971, naar het gelijknamige album Ladies Night. En dat is de titel dus van het liedje van A Cool and the Gang.

Vele klassiekers hebben ze natuurlijk gemaakt. De Zweedse band ABBA. Dit was Knowing Me, Knowing You. En ja, zometeen na 9 uur zijn we natuurlijk terug met het tweede deel. Goedemorgen zondag. En dan gaan we de top 40 onder andere terug na 1973. En natuurlijk nog veel meer heerlijke muziek op deze zondagochtend. Tot zo!

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
3: Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Laarbeek een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Biezen. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan de Biezen 5 in Aarle-Rikstel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Biezen, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt er botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. Waterschap Aan Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oeveld krijgt een tweede leven om de Peelhorst dorpen zoals Handel en Elsendorp te beschermen. Via een kilometerslange leiding wordt er extra schoon water naar dit hooggelegen gebied gepompt. Daar vult het grondwater aan, houdt beken en sloten stromend en irrigeert het landbouwpersoneel. Dit innovatieve plan is een direct antwoord op de jarenlange daling van grondwaterpeil in Brabant. Het doel is om in 2040 jaarlijks 100 miljoen kuub minder grondwater op te pompen. Het project kost eenmalig tussen de 60 en de 80 miljoen euro. Woont men in het buitengebied van Gemelsbakel, dan heeft men nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemelsbakel groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat.

We zijn 9:00 met Goedemorgen Zondag. En je bent er nog steeds bij op deze vroege zondagochtend. En je hoorde Candy Staten en Young Hearts Run Free. En voor de top 40 van deze week gaan we terug naar 29 september 1973.

nummer 3, Chris Montez en E No Diggers. Op nummer 2, Demis Roezels en My Friend The Wind. En de nummer 1 van de 21 september 1973 was natuurlijk voor onze enige echte Nederlandse Golden Earring en Radar Love. En die komen ze alle drie achter elkaar.

De nummer 1 van de Nederlandse 40 van 29 september 1973 was voor een van de grootste bands van Nederland. Golden Earring was dit en Radar Love. Muziek van Wayne Wade komt eraan, Lady. En eerst Bruno Mars met de nieuwe plaat On My Soul.

muziekertje uit 1966 alweer van Crispian St. Peters. En met Pied Piper was dat. Ja, dat is trouwens nog ooit een speakermerk hier in Nederland geweest. Of het nog bestaat, geen idee, maar het kwam in ieder geval uit Nederland. Goed, dan eventjes terzijde, want we gaan natuurlijk muziek draaien. Zometeen van Alicia Keys, Girls on Fire, ook Son Mieux met Tell Me More. Maar eerst de Fratellis met Chelsea Dagger.

Tell me more. Song me I and tell me more hier bij Ozone 8.0. En zometeen Toto met 99. Maar eerst gaan we terug naar 1995. Of eigenlijk nog veel verder terug. Naar 1983. Want toen was het origineel van Bonnie Tyler. En dan heb ik natuurlijk over Total Eclipse of the Heart. Veel later, in 1994, kwam Nicky French met een energieke dance-pop-versie van dit nummer. Waarna het in 1995 een grote wereldwijde hit werd. Dit is dus Nicky French, Total Eclipse of the Heart.

dit is met recht een klassieker te noemen. We gingen helemaal terug naar 1956 met Little Richard en The Girl Can't Help It. Ja, en zometeen naar 10 uur gaat Goedemorgen Zondag verder. Natuurlijk met Hans van Erp. Veel plezier nou daarmee. Ik heb nog voor je Raccoon en No Mercy. Fijne zondag. Houdoe.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan €700 miljoen uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. VV Gemert heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeer volgens met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Gemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Woont men in het buitengebied van Gemert-Bakel, heeft men nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemert-Bakel groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Gemert-Bakel. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Gemert-Bakel wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Laarbeek een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Biezen. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan De Biezen 5 in Aarle-Rikstel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Biezen, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt daar botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920.

0: verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.
3: Hans van Erp.
4: Vinylstudio 45. Vinylstudio 45.

Het is en het is en het blijft nog altijd een geniaal liedje van The Beach Boys. Dit Good Vibrations. Dit allemaal zo'n beetje lichtjes gebaseerd op dat mooie liedje dat ooit geproduceerd werd door Phil Spector. You've lost that loving feeling. Van harte welkom. Het is zondagochtend. Tijd voor Vinyl hier op OZR 920. En dan gaan we lekker die oude plaatjes allemaal draaien. Mark, zojuist, heeft er ook veel gedraaid. En wij gaan de rest doen. Dit is Robin Beck. And First Time.

Ach, dat lachje, dat is dan weer leuk. Hè? Van de Marmalade, een mooie coverversie van natuurlijk de Beatles, wat niet te verslaan valt. Maar toch eigenlijk wel heerlijk om te horen, dit ouderwetse opladi, oplada. Daarvoor hadden we Robin Beck met haar ex nummer 1 net hier in Nederland. Wanneer was dat? Ergens in de jaren 80? Nee, 88 alweer. Zij had een grote hit gekregen vanwege een commercial via... The wind blew some luck in my direction. Wat weer frisdrank, ja.

is maar net zoals je het bekijkt. Hè? Together we are beautiful. Misschien zit er wel iets van in. Dit was Fern Kenny uit het jaar 1979. En daarvoor hadden we uit 75. En dat was er eentje van Starbucks en Moonlight Feels Right. Maar we zijn nog niet toe aan het licht van de maan. Want we hebben dus de zondag.

Alan Foley. We kennen haar zo goed natuurlijk van dat liedje van Meatloaf, hè. En dit was een ander hitje van haar. Lekker solo. What's the Matter Baby uit 1979. Het is vandaag, even kijken, wat is het vandaag? De 27e. En we hoorden het in het nieuws. Die paus Leo de 14e, die maakt een bezoekje aan Frankrijk. En daar kijken ze echt naar uit. Want daar vergelijken zij de komst van deze paus met een rockster. Nou ja, ik kan je zeggen, op deze dag, op 27 september van het jaar 1997, was deze paus in, niet deze paus, maar die andere dan nog, dat was de, weet ik al niet meer, even kijken, dat was paus Paulus de II, in Italië voor een openluchtmis en hij sprak daar de jeugd aan, want hij nam die kans om tijdens zijn preek te verwijzen naar een nummer van Bob Dylan, namelijk dit, het Blowing in the Wind.

Sly Goldrain en Thunder and Lightning. Deze vrouw heeft zo'n fantastische mooie stem. Ik kan er elke keer nog van genieten. Dit is Thunder and Lightning uit de jaren 70. Deze band is ontstaan uit een andere band die ooit een one-hit wonder nummer heeft gehad. Namelijk Let's Go to San Francisco. The Flower Pot Man. Ja. Daarna is het heel anders geworden met het bandje. The White Plains, When You Are a King.

Misschien is dit wel het mooiste wat je kunt draaien voor All the Lonely People. De mooiste versie die je kent van Eleanor Rigby werd uitgevoerd door Rare Earth. En je hoorde hem hier zojuist op OSR 920 op de zondagochtend met het ouderwetse vinyl. Ja, en dat Get Ready van Rare Earth is niet het enige mooie dat ze dus gemaakt hebben. Maar goed, zo. Heb je je ontbijtje al gehad vanochtend? Je ontbijtje op bed? Hier is Chrissy Hynde.

0: it wasn't vain. And I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig.
1: Als je dan toch je ontbijt op bed gehad hebt, dan past er een lekker lief liedje altijd bij natuurlijk. Hè? Honey van Bobby Goldsboro. OSR 920, we gaan het een beetje versnellen hier in de ochtend. Lekker gitaarwerk van een band genaamd Boston. Dit is Peace of Mind.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd, zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. Waterschap Aan Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oeveld krijgt een tweede leven om de Peelhorst-dorpen zoals Handel en Elsendorp te beschermen. Via een kilometerslange leiding wordt er extra schoon water naar dit hooggelegen gebied gepompt. Daar vult het het grondwater aan, houdt beek en sloten stromend en irrigeert het landbouwpersoneel. Dit innovatieve plan is een direct antwoord op de jarenlange daling van grondwaterpeil in Brabant. Het doel is om in 2040 jaarlijks 100 miljoen kuub minder grondwater op te pompen. Het project kost eenmaal tussen de 60 en de 80 miljoen euro. VV Gemert heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeer volgens met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Gemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Laarbeek een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Biezen. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan de Biezen 5 in Aarle-Rikstel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Biezen, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt daar botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen zondag. Hans van Erp. Vinyl Studio 45.

Wat een heerlijke liedjes hebben zij gemaakt, zeg. Ah, de voortocht legt ons even duidelijk uit wat een man is. Van harte welkom terug hier in het laatste gedeelte van Goedemorgen Zondag. Oorzaak 920 met Vernield tot vanavond 6 uur. De heerlijkste oude platen allemaal op het zwarte goud, zoals wij dat zo mooi noemen. Hier is er eentje van

Ja, die stem, hè, van de Free. Paul Rodgers. De man die bij vele bands gedraaid heeft, afgespeeld en gezongen heeft. En dat nog altijd kan, hoor, want die man heeft nog altijd een mooie stem, deze kerel. Dit was The Free dus met All Right Now. Zo dadelijk heb ik Jimmy Cliff voor je. Maar nu eerst een mooie samenwerking van Funboy 3 samen met Bananarama uit 82. Dit is Really Saying Something.

Mooie hits heeft deze man gemaakt, hè? En gehad. Trouwens, al lange tijd niets meer van gehoord van deze Jimmy Cliff. En dit was The Harder They Come. We gaan naar 1964. Een dame die meedeed aan het festival van Sander Remel. En daar ook nog eens een keertje won. Cigliola. Cinquetti is haar naam. En hoe heet dat liedje dan ook alweer?

Ja, dit is toch de versie die we het liefst horen van Status Quo. Hè? Roll Over, Lay Down, de live versie. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Kijk eens aan. En zo gaan ze lekker door, hoor. Want het is een opname van een compleet concert. Dus ja. We gaan eens even kijken wat het weer vandaag gaat doen. Want er is wat beloofd vandaag, hoor. Vandaag is het namelijk heerlijk na zomerweer met zon en sluierwolken. En dat alles bij een matige zuidenwind. En dan wordt het vandaag zo'n 22 graden. Maar aan het eind van de avond, dan neemt de bewolking toe. En vervolgens kan er nog eens een buitje ontstaan. Morgen, op maandag, dan wordt het mogelijk vrij warm met 23 graden. Dat is voor deze tijd van het jaar toch wel uitzonderlijk, hoor. De zon die schijnt, maar er trekken ook vrij veel wolken over dan. En mogelijk komt het ook dan tot een bui. En daarna wordt het ook nog behoorlijk warm. Dus we gaan een hele mooie week tegemoet. Nou, dat wetende kunnen we natuurlijk de bandjes op gaan pompen en een stukje gaan fietsen vanmiddag. Ja.

0: En als voorbereiding voor die mooie middag natuurlijk een mooie plaat van Skik. Heerlijk is dit. Met een mondharmonica, hè?
1: Mondharmonica.
0: Op fietsen was dat. Ik ga een tweetal platen draaien die iets met elkaar te maken hebben. Eentje is River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner. En die andere, die hoor je zo dadelijk.

Ja, Cherry Cherry. We kennen het van Neil Diamond, hè? Die heeft het ooit geschreven. Maar waar het om gaat met deze twee platen, deze Cherry Cherry van Jonathan King en River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner, heeft te maken met deze dag in het verleden. Vandaag, 27 september. De ene in 2004 en de andere in 2001. De eerste in 2001, zojuist gedraaid, was Jonathan King. Hij was producent van zijn eigen plaatje. Hij zong het ook en hij werd inderdaad bekend van Cherry Cherry en Everybody's Gone to the Moon uit 65. Hij werd op deze dag schuldig bevonden aan het misbruiken van verschillende jonge jongens en werd veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. En die andere in 2004, dat was Phil Spector. Hij was ook producent, maar dan van vele andere artiesten. Zoals voor hitjes als Be My Baby en The Run van The Ronettes en You Lost That Love and Feeling van The Righteous Brothers. Hij werd op deze dag, 27 september in 2004, aangeklaagd voor de moord op actrice Lana Clarkson. En in februari 2003 op zijn landgoed in Alhambra in Californië. Dus beide zaten op deze dag met het zweet op het hoofd hoe het zou aflopen. Zo, dat wetende kunnen we iets anders gaan draaien. Namelijk een mooie plaat van Roger Daltrey. Hij is misschien iets liever gebleven. Alhoewel, hij kon de zaak ook wel eens kapot slaan. Met de hoer. Dit is Walking in My Sleep.

Naar mijn idee wordt deze plaat niet vaak genoeg gedraaid. Ik vind het een van de mooiste platen van de Kinks. 1969. Shangri-La. Ach, wat heerlijk. En naar de volgende plaat heb ik zo het idee dat ze best wel goed geluisterd hebben naar Bombay uit 76 van de Golden Earring. Hoor maar. Het begin is zo wat hetzelfde. Maar wel een heerlijke plaat. Dit is namelijk Iron Horse.

Het mag dan wel zo zijn dat die drumsessie helemaal lijkt op die van de Golden Earring. Maar op zichzelf heerlijk hoor. Sweet, sweet Louis Louise, Iron Horse. Brengt ons naar een van de laatste platen. Misschien wel de laatste plaat voor deze aflevering van Goedemorgen Zondag. Want zo dadelijk, na 12 uur, dan begint het zondagmiddagcafé. Lekker gezellig. Om 12 uur als vanouds met Berend Koenders. En hij neemt je mee naar twee uur. Waarna het overgenomen wordt door Ben Verheel en Gert-Jan Waals. Zij bemannen het zondagmiddagcafé tot aan 6 uur. Dus ik wens je daar nog heel veel plezier mee. De laatste plaat voor deze aflevering van Goedemorgen Zondag is voor Deodato uit 84. SOS Fire in the Sky.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Waterschap Aan-Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oefeld krijgt een tweede leven om de Peelhorst-dorpen zoals Handel en Elsendorp te beschermen. Via een kilometerslange leiding wordt er extra schoon water naar dit hooggelegen gebied gepompt. Daar vult het grondwater aan, houdt beken en sloten stromend en irrigeert het landbouwpersoneel. Dit innovatieve plan is een direct antwoord op de jarenlange daling van grondwaterpeil in Brabant. Het doel is om in 2040 jaarlijks 100 miljoen kuub minder grondwater op te pompen. Het project kost eenmaal tussen de 60 en de 80 miljoen euro. VV Gemert heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeer volgens met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Gemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Woont men in het buitengebied van Gemert-Baken, heeft men nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemert-Baken groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Gemert-Bakel. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Gemert-Bakel wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
2: 445.

En zo gingen we op deze zondagmiddag hier bij OZR van start met dat bekende werkje van YouTube. Pride in the name of love. De heren die zijn er in de studio geweest. Jazeker, eens even kijken. 13 november, daar komt een nieuwe album aan uit. En die heet Carnaval de Luz. Ze hebben er zin aan. Ja, het plaats is waarschijnlijk al helemaal klaar. Maar goed, dat melden de media. Nou, de volgende plaat is een beetje ervan afgewipt. Dus dan gaan we gelijk even de naald er weer opstijgen. En dan komt het goed. Hier is Supermax. Laten we zien. Oh ja, Hans. Bedankt voor je show. Het was geweldig. Tot volgende week.

Uit de beginjaren van deze goede man, Bob Dylan. I Want You. Van zijn verzamelaar, his Ultimate Collection. Ja, ik was het hoesje snel even aan het zoeken, maar die ligt achter mij. En ik heb overal ogen. Ja, hoor je ooit wel eens mensen zeggen, ik heb overal ogen. Maar ja, ik heb die van achter, die staan niet aan, denk ik.

0: door Steve Miller en zijn band. Dat gebeurde in 1982. Abacadabra. OSR 920. Wil je meer weten? Check onze website. Bijvoorbeeld, waar is dat programma over te beluisteren? Wat voor zenders en zo zijn er allemaal? Dat is een heel lang verhaal geworden inmiddels in de loop van de 6 jaren dat we bezig zijn met OSR 920. Check osr920.nl en dan helemaal op de eerste pagina onderaan staat het allemaal te lezen.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

En de muziek die klonk hier van de ene meneer Billy Joel. Tell her all about it. Nou, dat gaan we doen. We gaan een beetje vertellen. Wat vertellen we dan? Oh, dat Jimi Hendrix op de radio komt. Sterker nog, hij loopt al. All along the watchtower.

is iets wat je, een fenomeen wat je tegenwoordig niet meer zo vaak tegenkomt. Live muziek op laten we zeggen, de singles, de losse nummers. Peter Frampton is zo'n band geweest die toch wel in de succesjaren eigenlijk alleen maar van live platen maakte. En dit was een goed voorbeeld ervan. Ik vraag me gelijk af, oké, wanneer gaat die muziek van AI eens een keer live op een podium aanwezig zijn? Zetten ze dan een barkruk op het podium met zo'n computer erop waar iemand iets in toetst? Nou. Ik ben blij dat hier vinyl gedraaid wordt. Ja! Yeah. Is dit alles? Ja hoor, dit is alles. Hier is Doe Maar.

Ook weer mooi om tijdens de vinyluren hier bij OZA 920 werken van Coldplay te horen. Het is niet alleen de muziek uit de jaren 60 en 70 die op vinyl is verschenen destijds en mensen nog in de kast hebben staan. Hebben wij bij ons in de studio? Nee. Wij hebben ze inderdaad vanaf de jaren 60 staan, maar ook hedendaags muziek komt voorbij. Natuurlijk niet zo heel veel hedendaagse muziek. De juweeltjes die komen uit op vinyl en dat is weer mooi. Powerful People, zo heet deze LP. People Gotta Move. Here's Gino Vanelli.

zonnetje hier als ik door de studioraam naar buiten kijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Op de tijdstippen, laten we zeggen, het is toch een beetje herfst of zo? Of is dat allemaal in de war? Het is allemaal in de war, oké. Wat niet in de war is, is het Radio Nieuws en Regenbreek. Komt eraan, zometeen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken, is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Laarbeek een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Biezen. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan De Biezen 5 in Aarle-Riksel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Biezen, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt daar botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. VV Gemert heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeer volgens met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Gemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Daar waar men als vrouw eerder het gevoel had alleen rond te lopen met zorgen, merkt men dat er verbinding en overeenkomst is met andere vrouwen. Zoekt men een plek om zichzelf te zijn, te verbinden en te helen, dan biedt de vrouwencirkel van Zinsus ruimte, begrip en samen zijn. Elke eerste donderdagavond van de maand is men welkom in Elsendorp. De bijeenkomst is op 1 oktober van 7:30 tot 9:30. In een veilige setting is er ruimte om te delen, te luisteren zonder oordeel en samen te zijn. Elke cirkel behandelt een ander thema zoals intuïtieve keuzes maken of grenzen stellen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: muziek van Mother's Finest en de Baby Love. Hier op OZR 920. Welkom, vinyl tot aan 6 uur. En dankzij Hans Hultemans en de 55 Plus Show en zijn collega's is het programma daar klaar. En is het vervolg natuurlijk de vinyl, zoals je dat eigenlijk elke zondag gewend bent. Zo nu en dan zit er op OSR 920 een ander programma. Als je de websites van de bijbehorende omroepen checkt, dan kan je precies weten wanneer dat allemaal gaat gebeuren. Maar goed, wij zijn hier voor de plaatjes te draaien tot aan 6 uur. Met straks na 2 uur Gertje Alwaals en Ben Vril. Snel door. OSR 920.
1: Zondagmiddagcafé.

0: It's all too beautiful. Dan blijft het mooi, deze van de Small Faces uit de jaren 60. Ik kreeg even een berichtje binnen dat er zelfs in Spanje geluisterd wordt. Oh, we zeggen 29. Hoe mooi kan het zijn? Vanuit Zara, de groetjes van Eelco. Eelco, wie was dat ook alweer? Ja, die heeft in het verleden een verschillende keer op zondagmiddag meegedraaid hier bij OZR 920 met die vinylplaten. Goed, hij verblijft in Spanje, dus je hoort hem niet zo vaak meer. Maar hij heeft beloofd, als je weer in Nederland is, dan komt hij weer langs. En als hij luistert, dus hij gaat vast in zijn agenda zoeken misschien. Je weet maar niet. Michael Jackson nu, samen met de Jacksons.
1: It makes me feel like... It makes me feel like...

De muziek van Robbie Williams hier op OSZ 920. Dan vragen we ons ooit mensen, wat bestaan die voor? Nou, die cijfers. Want de OSZ, dat is een beetje een afkorting van een soort stichtingsnaam. Omroepstichting of zoiets. Radio. Maar dat is niet zo belangrijk. Die getallen wel, want dat is september 2020. Dat wil zeggen dat we eigenlijk dit jaar een klein feestje hebben gevierd, zo intern. Want dat doel was bij de 10 en de 25. We staan 6 jaar. Die OSZ 920. Tja, en wat draaiden we destijds heel erg veel? De Teskey Brothers reden voor mij vanmiddag de LP weer uit de kast te halen.

is eigenlijk al best een oud liedje deze van The McCoys. Engel Snoopy, maar toch vele andere mensen die niet van die leeftijd zijn toen die plaat uitkwam, die kennen het plaatje. Dat is hoogstwaarschijnlijk een beetje reden geweest, bijvoorbeeld voor een TikTok muziekje. Dat zie je ook al zo, dat die jeugd die pikt dat dan op en die gaan dat opzoeken. En dat is mooi, dat verbindt, laten we zeggen, die jaargangen allemaal goed met elkaar. Het zou zomaar even kunnen dat je denkt van, ja, dat heb ik op TikTok gezien. Of op andere plaatsen. Maar wij gaan door met de muziek, daar zijn we voor. Spirit in the Sky nu.

altijd goed om iets van Toto te draaien. Dat vinden veel mensen leuk. Rosanna. Dat is ook een beetje het geluid van de rock van de jaren 80. Tenminste, de rock voor de hitparades. Natuurlijk, er zijn in de jaren 80 ook heel erg stevige rockplaten gemaakt. Want ja, daar is de rock natuurlijk ook een beetje voor bedoeld. Maar dit is gewoon lekker voor iedereen. En dat doen we ons een beetje best voor om dat tenen tanden regelmatig te draaien.

En wie is er niet groot geworden met de muziek van de Pink Floyd? Dark Side of the Moon, zo heet het album. Daarvoor even een afrekenmachine. Oftewel, money. Hier is Benny King. Stand by me.

Dit gek is hij voor een bandje als Masada die aanklopte bij Johnny Hoes, bekend van allerlei mooie smartlapplaten. Van de kunnen wij ook hier onze liedjes op een bandje knallen en naderhand op de vinyl. En dat kon. Nou ja, dat leverde een aantal van dit soort muziekjes op. Latin Dance was een dikke in de hitparade. Kijk op het klokje. Mijn speelduur is bijna voorbij. Wie hebben we zometeen? Gert-Jan Wals en Ben Vriel. Maar dan wel in een andere studio. Het staat allemaal al klaar. Alle knopjes staan op groen. En als de Radio Nieuws regenbreek en de berichten die daar nog weer een beetje bij horen voorbij zijn, dan gaan ze aan de gang en dan staat het licht daar op rood. Fijne zondag.

0: Hey, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemels Baken op Omroep Peelrand. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Laarbeek een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Biezen. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan De Biezen 5 in Aarle-Rikstel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Biezen, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt er botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. Daar waar men als vrouw eerder het gevoel had alleen rond te lopen met zorgen, merkt men dat er verbinding en overeenkomst is met andere vrouwen. Zoekt men een plek om zichzelf te zijn, te verbinden en te helen, dan biedt de vrouwencirkel van Zinzus ruimte, begrip en samen zijn. Elke eerste donderdagavond van de maand is men welkom in Elsendorp. De bijeenkomst is op 1 oktober van 7:30 tot 9:30. In een veilige setting is er ruimte om te delen, te luisteren zonder oordeel en samen te zijn. Elke cirkel behandelt een ander thema zoals intuïtieve keuzes maken of grenzen stellen. VV Gemert heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeervogels met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Gemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
2: Ben van Riel.

0: Feels Like Heaven begonnen met Johnny Nash en Falling In and Out of Love. En ik heb me wel eens afgevraagd waarom dat die plaat op mono is opgenomen. En dat schijnt te zijn omdat ze vroeger alleen nog maar mono radio's hadden.
1: Ben van Rio.
0: Dus vandaar dat ze dat even deden. Een mono plaat opnemen. Keep on Falling In and Out of Love. Goedemiddag, van harte welkom. Het zondagmiddagcafé. Het is nog rustig in het café. Het is rustig. Ik heb een volle pot koffie. En ik ben de enige op dit moment. Met de Free, All Right Now.

Volgens mij was dat ook alweer zo'n Frank Varian project uit de jaren 80. Nee? Oh, ze schudden hier nee. We hebben nog geen bier gehad. En nou weten we het nu al niet meer. Modern Talking en You're My Heart and You're My Soul hier op de nummer 1. Dit is OSR 920. Monday.

Als u zo door de bak heen kijkt met Dolly Dots, dan zijn er best wel veel die ze gemaakt hebben. En dit was een van de wat onbekendere, een van de later werkjes uit 85. Where were you when I needed you? De Dolly Dots, is tijd voor een

niet. Ik vraag me wel eens af of ze dit ook werkelijk verstonden wat ze zongen. Want het zijn Duitse personen. Zing de Skaan en die plaat die heette Oeh, de kaboutertjes. We draaien nog Rockin' Robbie met, wie was dat ook alweer? Oh ja, Bobby Day uit de jaren 50. En EWF, Earth in the Fire. En Fantasy op OSR 920. Zondagmiddag café, het begint lekker druk te worden. En lekker warm. Het is meer dan de moeite waard vandaag. Dit zijn de Tramps, Disco Inferno.

zouden van deze man geworden zijn? Wordt er niet veel meer van. Aswad, een paar hitjes in de jaren 90. En dit was er eentje van Next to You op OSR 920. De Tramps hadden ook nog een Disco Inferno. Ik had hier de plaat liggen van de Four Corporations, Stairway to Heaven. En toen dacht ik van, hey, daar heb ik eigenlijk nog een andere versie van. En die is nog veel mooier. Die gaan we draaien. Van Heart.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. VV Gemert heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeer volgens met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Gemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Labik een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Bieze. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan de Bieze 5 in Aarle-Rikstel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Bieze, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt daar botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. Waterschap Aan Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oeveld krijgt een tweede leven om de Peelhorst-dorpen zoals Handel en Elsendorp te beschermen. Via een kilometerslange leiding wordt er extra schoon water naar dit hooggelegen gebied gepompt. Daar vult het het grondwater aan, houdt beek en sloten stromend en irrigeert het landbouwpersoneel. Dit innovatieve plan is een direct antwoord op de jarenlange daling van grondwaterpeil in Brabant. Het doel is om in 2040 jaarlijks 100 miljoen kuub minder grondwater op te pompen. Het project kost eenmaal tussen de 60 en de 80 miljoen euro. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

hoofd mee zingt altijd op na natuurlijk. En ze scoorde twee hits in Nederland, deze G-Gals band. Fietsframe, wat jij wil. En deze Centerfold natuurlijk. We gaan door met Nederlandse muziek, in Nederlandstalig. Krijg je straks nog wel natuurlijk, want het hoort erbij op zondagmiddag toch. Maar een bandje uit Nederland, genaamd King B. Dit is Back by Dope Demand.

De formatie Living in the Box. En ja, ze hebben ook een liedje gemaakt, wat ze weten. Maar deze keer is een keer die andere plaat. Blow the House Down, Living in the Box. En daarvoor ook zo'n fijne plaat, hè, uit de jaren 70. Kincaid en Dreams at Tenapenny. Op de zonnige zondagmiddag. Vinyl op OSR met Buddy Holly.

Maar wat denk je wel eens van, waar zijn ze gebleven? Heb je bij deze band eigenlijk ook wel? Het is een mooie muziek in de jaren 80, toch? De Fine Young Cannibals. En Johnny, je moet naar huis komen, hè. Johnny, come home. Ik zei net al, hè, Nederlandstalig. Ze komen uit België, maar dat telt ook, toch?

zie je al denken, die stem die ken ik toch? Van die ene band, ja precies, ja. Nou. Precies het geluid van Fleetwood Mac, maar toch een solo-project in de jaren 80 voor deze zangeres van Fleetwood Mac natuurlijk in die tijd, hè, eind jaren 80, Stevie Nicks. En The Wombs Are All On Fire. Dat is niet zo mooi, toch? He? Is er anders iets met veel water en een boot, zeg maar? Een zeilman, heet dat zo? Een zeiler? Sailor. Een zeiler.

De lonen van de artiesten, hè? Als je overkijkt maar op Facebook en niet op internet en al dat, dat X en noem het allemaal maar op. Wat er allemaal geschreven wordt, wat eigenlijk helemaal niet waar is. Maar goed, Michael Jackson had er ook al last van in de jaren 80. Leave me alone, oftewel je zou hem gewoon spontaan opnieuw kunnen brengen. Toch Michael Jackson hier op zondagmiddag. Op OBSR 920 vinyl op zondag tot aan 6 uur vanavond. Een van de betere, als je mij vraagt, van deze vijfde man die helaas ook niet meer onder ons is. Net als Michael Jackson. Dit is Josh Michael en Heal the Pain.

gemaakt door een hele rits in de jaren 60. De Hollies, Carrie Ann was er daar natuurlijk een van allemaal voor 4 uur. Na 4 uur hoor je Ben Vreel. Voor die tijd onder andere nog Little Steven Van Zandt. Dit is Forever.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het Nationaal Vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongeren en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd, 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is. In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbaken op Omroep Peelrand. Woont men in het buitengebied van Gemelsbaken, dan heeft men nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemelsbaken groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Gemelsbakel. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Gemelsbakel wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. VV Gemert heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeer volgens met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Gemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatste de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Waterschap A.N. Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oeveld krijgt een tweede leven om de Peelhorst-dorpen zoals Handel en Elsendorp te beschermen. Via een kilometerslange leiding wordt er extra schoon water naar dit hooggelegen gebied gepompt. Daar vult het het grondwater aan, houdt beek en sloten stromend en irrigeert het landbouwpersoneel. Dit innovatieve plan is een direct antwoord op de jarenlange daling van grondwaterpeil in Brabant. Het doel is om in 2040 jaarlijks 100 miljoen kuub minder grondwater op te pompen. Het project kost eenmaal tussen de 60 en de 80 miljoen euro. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé.

0: is dit nou een hit in Nederland? Nee, niet echt. Engeland wel, hoorde ik net. Tom Robinson en Band, 10, 2, 4, 6, 8, Motorway. Hier op OZM 920, begonnen met Dylan Ross en Why Do Fools Fall in Love?
1: Ben van Rio.

Puma 1.0, oftewel de eerste versie die ze maakte. Eén nacht alleen uit 1983. Daarvoor hadden we ook nog Elvis Presley en If I Can Dream. OSR 920. Met nu Chris Isaak. Niet de bekendste, maar wel een hele leuke. Living for Your Lover.

aanleg, zo lekker het gehoor en toch maar een tipradenplaatje. Dus zij is opvolger van The Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver, and You Got Me Anyway. Christopher Cross had ook nog en All Right, Think We're Gonna Make It and Living For Your Lobby. Dat deden we met Chris Isaac hier op OZR 920. Haag het zondagmiddagcafé met een oudje uit 69, Vanity Fair, and Early in the Morning.

Een van de laatste singles die hij gemaakt heeft. Joe Jackson, 19 Forever, 89 alweer. Early in the morning met Vanity Fair. Hier op OSR 920. Maar nu, Brian Ferry, Heart Rain's Gonna Fall.

man die heel zijn leven in New Orleans gewoond heeft. Ik heb het over Fats Domino. En die plaat die heette Be My Guest Tonight. Brian Ferry had ook nog Hearts Rain's Gonna Fall. En toen liep hij al in pak. Ja, was onder Roxy Music. Ja. OSL 920, Ice of Mars, Vehicle. Hey.

Crowded House. Daar zat het nog bij. Tim Finn, and There's a Fraction Too Much Friction. Anakrader van Freddy Aguilar uit 1980. Had ook nog Vehicle van de Ides of Mars. Beetje onbekende plaat, nog wel leuk om eens te draaien uit de jaren 70. OSL 920 met de disco. Ah, I'm ready now. Even aan de jaren 80. Don't push it, don't force it. Leon Haywood.

de jaren 80, 1980. Lien Hazelwood en Dan Push It, Dan Force It. Zo direct na het nieuws, Gert-Jan Waals. Hij neemt je mee tot 6 uur vanmiddag in het OZR Zondagmiddagcafé. Laatst voor mij, Barry McQuire.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en een meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Woont men in het buitengebied van Gemelt-Bakel, heeft men nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemelt-Bakel groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Gemelt-Bakel. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Gemelt-Bakel wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Labeck een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Biezen. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan De Biezen 5 in Aarle-Rikstel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Biezen, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt daar botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. VV Gemert heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeervogels met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Gemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920.

Het wordt de jongste Jackson Teller gewoon nog steeds, maar het is stil qua muziek rondom de familie Jackson, toch? Janet Jackson en Control van het gelijknamige album in het laatste gedeelte weer, hè?

Ze is nog steeds gigantisch populair, althans in Nederland niet, maar ja, in het buitenland is ze gewoon nog gigantisch veel optredens en zo. En ja, hier in Nederland op een of andere manier niet raar. Jaren 80, Debbie Gibson tegenwoordig ook alweer een 50er. Je ziet het niet, maar ja, ze is het toch wel. Maar goed, maakt niet uit toch, hè? OZ 920 met vinyl op zondagmiddag. Met een keer die andere van de Day of the Weeks, toch?

0: Af en toe vraag je wel eens af, hè, waar zingen ze in godsnaam over? Nou, deze eigenlijk ook een beetje toch, maar Baby Mixer, Blue Jeans, toch? Ja, het gaat over een spijkerbroek, denk mij. Die, ja, in België zou ze misschien zeggen fluisterbroek, maar dat terzijde. Dr. Hoek uit de jaren 80 hier op OSR met Bill Haley nu.
1: See you later, alligator. Well,

waarschijnlijk wel weer in mijn leeg. Maar ik heb altijd iets in gedachten gehad van, goh, uit de jaren 70 ergens. Hè, net als zijn andere hits natuurlijk, als Papa was a Poor Man bijvoorbeeld. Nee, dus niet. 1980 op de kalender lezen, Jack Jersey en Sri Lanka, My Shangri-La. Ja, als we het nog over de jaren 70 hebben toch? Dit wel, al was het niet iets met het Songfestival deze daarna. Dit is Fairy Tale.

Ja, de Dolly Dodgers zijn ook wel eens wat Dodgers geweest die zeg maar solo gingen. We hadden natuurlijk ook Ria Briefjes die nog een liedje zong samen met Glenn Medeiros. Maar Anita verliet natuurlijk de Dolly Dodgers en ging solo. En dit was toen haar eerste single You've Got Me Keyed Up uit de jaren 80. Hier is Wacy. So

ik heb er geen verstand van, maar volgens mij heb ik me laten vertellen dat je erop kunt dansen. Ik kijk hier al de menigte in, maar daar wordt niet op gereageerd. Dus waarschijnlijk kan er toch wel op gedanst worden. Goed, Funny and the Dreamers and I Love You Baby. Van een beetje een dansplaatje naar iets meer met gitaar.

twee platen achter elkaar die een beetje, ja, tegenovergestelde waren. Toch Gary Moore en Walking By Myself en Shaking Stevens en Give Me Your Heart Tonight. Ja, die konden er allebei wel een beetje op bewegen, toch? Het bengen en een beetje schuifelen, denk ik dan, hè? Zondagmiddag, onverzegd 9-2-0 met Diana Walsh en de Supremes. Dit is Reflections.

Ja, hoe zouden ze dat boven doen? Hè? Als daar wat zou zijn, toch Herman Brood? En Henny Vriend tellen wij niet meer onder ons als je wint. Of natuurlijk wel een grote hit in de jaren 80. Binnen 6 uur wil zo meteen zeggen tijd voor Paul van Beek. En einde vinyl op deze zondagmiddag. Als een van de laatste heeft het Elvis Presley.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 6 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de Jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstel bewijst dat klompen allesbehalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekke klompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generatieslange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een anti-kraakband haar klompenbedrijf. De vrouwenvereniging Omaze uit Mariahout bracht op 17 september een interessant en gezellig bezoek aan Vliegbasis De Peel. Naast de boeiende inzichten genoten de dames ook van een heerlijke lunch. Vliegbasis De Peel, officieel de Luitenant-Generaal Best-kazerne geheten, is een voormalige militaire vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht, gelegen in de Peelregio. Hoewel het terrein bekend staat als een slapend vliegveld, functioneert het volop als thuisbasis voor het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Dit gezamenlijke krijgsmachtonderdeel is verantwoordelijk voor de bescherming van het luchtruim. Monique van Vlerken-Relu is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lianne van der A reikte haar op zaterdag 26 september deze koninklijke onderscheiding uit. Dit vond plaats tijdens de teeravond bij het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia Lieshout Mariahout. Van Vlerken wordt geroemd om haar buitengewone inzet en grote betrokkenheid voor de samenleving. Gedurende al 25 jaar in het bestuur van Harmonie Sint-Cecilia Lieshout-Mariahout. Daarnaast is zij penningmeester van Stichting Fonds Cecilia 200. En beheert zij de ledenadministratie voor Stichting Vrienden Harmonie Sint-Cecilia. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.

Jennifer Page en Crush op OSR 920. Ah, oh, lekker zeg. Het is inderdaad zondagavond officieel. Ja, ik moet wel zeggen, je merkt snel dat het al wat vroeger donker wordt. Dus ja, we moeten het er een beetje extra gezellig maken vandaag. Nou, en mijn vraag als altijd. Was je weekend een beetje wat je ervan had verwacht? Was het een beetje wat je ervan had gehoopt? Of bemoei ik me nou met zaken waar ik dat beter niet kan doen? Op de radio Santana met Michelle Branch en The Game of Love.

Arouse, Crosby, Stills, Nash en Young. Het is tegenwoordig heel wat als je een eigen huis kunt hebben. Zeker als je wat jonger bent. Is niet iedereen meegegeven op de een of andere manier. Dat is een ellende in Nederland.

0: Belinda Carlisle en Circle in the Sand. Ze was de zangeres van de Go-Go's. Als je die band nog kunt herinneren met alleen maar dames erin. Ze had een paar hits. Heaven is a Place on Earth. En dit was de single die erachteraan kwam. Die minstens zo mooi was. 27 september op de kalender. Dit is Boudewijn de Groot.
1: All that your

Never trust a stranger, dat is eigenlijk een boodschap die de meeste kids al vroeg meekrijgen. Yo, de Kim Wilde hier op de radio. Omdat het kan bij OSR 920 proberen wij je telkens weer te verwennen met de beste hits aller tijden. Wat goed dat je luistert. Wat fijn dat je de moeite doet om met ons mee te gaan. Heerlijk de avond in, na een fijn weekend. Even terugblikken met Lucas Graham, 7 Years.

Seals and Crofts en Diamond Girl op OSR 920. Jij hoort bij ons. Hoe mooier de avond, hoe later de avond, hoe schoner de gasten, zeggen ze wel eens. Zullen we gaan dansen?

ik zei het gekscherend al. Zullen we gaan dansen? Dat kon je lekker met Jenny B en One Hit Wonder. Wanna Get Your Love op OSR 920. En zo was er nog een bandje. Nou, dat kunnen we niet per se een One Hit Wonder noemen. Ze scoorden hit na hit na hit. En wat is het leuk om die herinnering met jou te mogen delen op zondagavond net voor 7 uur. Ik heb straks nog veel meer gezelligheid voor je. En vanavond tussen 8 en 10 Leo en tussen 10 en 12 Kees nog op de radio. Met andere woorden, gezelligheid op OSR 920 met nu The Beatles. Nothing.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jerrell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Na afgelopen weken gespeeld te hebben in de bekercompetitie van de WAC in Gemert, startte afgelopen donderdag de competitie. In de eerste klasse was het meteen raak. Van Heugde Baddesign en Van de Boogaard Timmerwerken / Raaimakers en Tegels Sanitair deelden de punten in een enerverend 3-3 gelijkspel. Na een vroege voorsprong voor Van de Boogaard kwam Van Heugde gelijk. 10 minuten voor het einde nam Van Heugde de leiding. Maar 4 minuten voor tijd kwam Van de Boogaard weer langs zij en zelfs op voorsprong. In de laatste minuut maakte de meegespeelde keeper van Van Heugde de 3-3. In Milhezen is de brandweer opgeroepen geweest voor een brand bij een boerderij aan de Hutsenbergweg. De melding kwam binnen en direct werden meerdere hulpverleners gealarmeerd om uit te rukken. Bij aankomst troffen de brandweerlieden op het terrein van de boerderij een flinke berg afval aan die in lichter laaien stond. Het betrof onder andere snoeiafval dat vlam had gevat. De oorzaak van de brand is op dit moment nog volledig onbekend. De brandweer heeft snel kunnen ingrijpen en de brand met succes geblust. Gelukkig zijn er bij het incident geen gewonden gevallen. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstel bewijst dat klompen alles behalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekkenklompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generatieslange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een anti-kraakband haar klompenbedrijf. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Van liefhebbers voor liefhebbers.
4: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

apart liedje wel, dit, hè? Stiekem wel leuk. Dominic Fike, Three Nights op OSR 920. Daarvoor hadden we ook nog Creedence Clearwater Revival en Born on the Bio. Hey, hallo. En wees welkom hier. Dit is OSR 920, want jij hoort bij ons. Ik vind het leuk om je mee te nemen onderweg tot een uur of acht op zondagavond met Duran Duran, An Ordinary World.

Wanted, Dead or Alive. Alsof je in de desert staat. Bon Jovi op de radio. Dit is genieten. En het kan nog beter. Mel en Vintage Future. Queen of my castle.

Hits die je bijna nergens meer hoort komen zomaar hier voorbij. Alsof je er niks voor hoeft te doen. Dempel die een zakken DJ. En Brad hadden we ook nog met de Guitar Man de 70s. Klonk op OSR 920. Met nu een blik naar de hitparade van dit moment. Topic en Becky G.

Imagination hadden een paar hits en dit was een van de betere. Music and Lights, maar altijd wel met die typische sound die bij hun hoorde. Daar kon je echt verder niks van zeggen. Hey, welkom bij de radio. Dit is OSR 920. Ik kijk op de klok, verdorie, het is al 8:50. Vanavond is Leo hier en Kees met de plaat ABC. Dus je bent alvast gewaarschuwd, dat wordt weer gezellig. Dus als je een kaartje gaat leggen, een spelletje doen of wat dan ook, neem de radio mee. Dit is Rowan Hersen.

It's a long way there, Little River Band. Voor degenen die nog op vakantie moeten, hè? Dat is ook af en toe een long way there. En ach, kijk eens aan. Dat was trouwens mijn ultra lange shift. Ja, ik was inmiddels 14 dagen elke dag op de radio. Neem even een weekje vrij af. Dan spreken we elkaar aanstaande zaterdag weer tussen 12 en 2. Zometeen Leo. En vanavond ook nog Kees met de plaat ABC. En op de valreep Beans and Fatback. Tonight, girl, I'm coming back home.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Stedenziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jerrell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Handel heeft in een spannende wedstrijd nipt verloren van Venlose Boys met 3-2. Op Sportpark Alde Wielerbaan in Venlo opende Handel de score in de 11e minuut via Teun Straaljager Graat. 2 minuten later maakte Sjors Boots de gelijkmaker voor Venlo. In de 52e minuut kwam Handel weer op voorsprong door een eigen doelpunt van Venlose Boys. Met nog 8 minuten te gaan bracht David Driessen de stand weer in evenwicht, 2-2. Maar de thuisploeg, de Venlose Boys, sloeg in de allerlaatste minuut genadeloos toe en werd het 3-2 voor de Venlose Boys. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstol bewijst dat klompen alles behalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekke klompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generatieslange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een anti-kraakpand haar klompenbedrijf. Na afgelopen weken gespeeld te hebben in de bekercompetitie van de WAC in Gemert, startte afgelopen donderdag de competitie. In de eerste klasse was het meteen raak. Van Heugde Baddesign en van de Bogaard Timmerwerken / Raaimakers en Tegels Sanitair deelden de punten in een enerverend 3-3 gelijkspel. Na een vroege voorsprong voor Van de Bogaard kwam Van Heugde gelijk. 10 minuten voor het einde nam Van Heugde de leiding. Maar 4 minuten voor tijd kwam Van de Bogaard weer langs zij en zelfs op voorsprong. In de laatste minuut maakte de meegespeelde keeper van Van Heugde de 3-3. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
4: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
1: Leo de Blanc.

Shake and Stevens samen met Bonnie Tyler en de Rocking Good Way. OSR 920 de avond door. Wel een harte welkom. Ook vanavond weer een iconisch album. En dit keer is dat het album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band van de Beatles uit 1967. Daarvan vanavond twee tracks en dit is de eerste. Lucy in the Sky with Diamonds.

grote hit uit de top 40 van Bauza, Magnetic. Daarvoor Leo Sayer uit 1974 met Long Tall Glasses. En je hoorde als eerste een track van het iconische album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles uit 1967. En het was Lucy in the Sky with Diamonds. Dit is Muse en Unintended.

De grootste hits op OSR 920. Je hoorde The Shoes en Na Na Na uit de jaren 60. Daarvoor Johnny H. Jazz en I Don't Wanna Be A Hero en Muse and Unintended. We zijn er bij je tot 10 uur met OSR in de avond. Dit is Crash It by Tilburg met Jacqueline Govaerts en Sweet Goodbyes.

0: Wij doen de rest.
1: OSR 920. Leo de Blanc.
2: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

Drie Nederlandse producties op een rij. Kensington uit Utrecht met Stay. Daarvoor Lange Frans en T. Lau en Zing voor me. En we starten met Cresip en Sweet Goodbyes. Dit is trouwens nog een Nederlandse productie. Het is Too Unlimited en Twilight Zone. OSR 920 de avond door tot 10 uur.

Drie decennia hits op OSR 920. Zojuist Simon & Garfunkel en The Sound of Silence uit de jaren 60. En voor Cock Robin en The Promise You Made. We starten met Too Unlimited en The Twilight Zone. Dit is muziek uit Zweden. Dit is Avicii en Levels.

Tom Petty op de solo tour met Free Fallin' en daarvoor de Zweedse Avicii en Levels. Tot 9 uur nog een paar nummers en daar is er dit eentje van. Dit is de Grand Funk Railroad met Some Kind of Wonderful uit 1975. Tot straks.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken, zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim een ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Na 2 verliespartijen heeft het jeugdteam van badmintonclub Lieshout eindelijk gewonnen. In de 3e competitiewedstrijd versloegen ze BC Reeshof met een duidelijke 5-1. Eerder in het seizoen moest BCL J1 Bouwbaar Beheer zijn meerdere erkennen in BC Gilze met 6-0 en BC Alouette met 1-5. Dankzij deze overwinning staat het team nu op een 3e plaats in de ranglijst. Het lijkt erop dat de zwaarste tegenstanders van het seizoen voor de Lieshoutse jeugd al achter de rug zijn. Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding voor haar klankbordgroep, al sinds 2021 actief. Leden worden wekelijks als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontvangen de nieuwsbrief van de dorpsraad. Hierin staat steeds 1 actuele kwestie centraal, over onderwerpen als wonen, zorg, verkeer en het centrumplan Lieshout. De klankbordgroep fungeert ook als opiniepanel, waaraan de dorpsraad prangende vraagstukken kan voorleggen en suggesties kan opvragen. Ook kunnen leden ongevraagd hun mening geven, zodat de dorpsraad zich op de juiste thema's richt. Na afgelopen weken gespeeld te hebben in de bekercompetitie van de WAC in Gemert, startte afgelopen donderdag de competitie. In de eerste klasse was het meteen raak. Van Heugde Baddesign en Van de Bogaard Timmerwerken /Raaimakers en Tegels Sanitair deelden de punten in een enerverend 3-3 gelijkspel. Na een vroege voorsprong voor Van de Bogaard kwam Van Heugde gelijk. 10 minuten voor het einde nam Van Heugde de leiding. Maar 4 minuten voor tijd kwam Van de Bogaard weer langs zij en zelfs op voorsprong. In de laatste minuut maakte de meegespeelde keeper van Van Heugde de 3-3. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR. OSR 920. De avond door.
4: Leo de Blanc.

Robbie van Leeuwen schreef het en Shocking Blue bracht het op de planken. En Bananarama deed het in 1987 nog dunnetjes over. Je hoorde Venus. OSR 920 de avond door en vanavond weer een iconisch album. Ditmaal van de Beatles uit 1967. Het is Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En daar draaien we van de titeltrack.

De Eagles met Don Henley en Glenn Frey en Take It to the Limit. Daarvoor Christina Aguilera en de Candyman. En we starten met de track van het iconische album van de Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dat was ook tegelijk de titeltrack. OSR 920 de avond door. Dit is Coldplay en We Pray.

School's Out van Alice Cooper uit 1972 had er dan in dat jaar een gigantische hit mee. Daarvoor de Eurythmics en met Tomorrow Comes en je hoort ook nog Coldplay en We Pray. Dit is OSR 920, de avond door tot 10 uur met Justin Timberlake en What Goes Around.

Opname van Fats Domino, door vele artiesten gecoverd. En daar hoorde je nu eentje van. Van Morrison en Linda Gail Lewis en Jambalaya on the Bio. En daarvoor ook een cover van Forest, Rock the Boat, want het was origineel van de US Corporation. En we starten in het setje van drie met muziek van Justin Timberlake en What Goes Around. Ook lekker is deze blues, John Mayall en Room to Move.

meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons.

That's the way. Muziek uit de jaren 60 van de Unit 4 Plus 2 Concrete and Clay. Daarvoor Willie DeVille met de oude hit van Jimi Hendrix, Hey Joe. Zat hem een heel bluesnummer van John Mayall en Room to Move. Tot het nieuws van 10 uur nog twee nummers. Alex Warren, Fever Dream zometeen. En daarna nog de Nitty Gritty Dirt Band en Mr. Bojangles. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer hier op OSR 920.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. In Milhezen is de brandweer opgeroepen geweest voor een brand bij een boerderij aan de Hutsenbergweg. De melding kwam binnen en direct werden meerdere hulpverleners gealarmeerd om uit te rukken. Bij aankomst troffen de brandweerlieden op het terrein van de boerderij een flinke berg afval aan die in lichter laaien stond. Het betrof onder andere snoeiafval dat vlam had gevat. De oorzaak van de brand is op dit moment nog volledig onbekend. De brandweer heeft snel kunnen ingrijpen en de brand met succes geblust. Gelukkig zijn er bij het incident geen gewonden gevallen. De vrouwenvereniging Omaze uit Mariahout bracht op 17 september een interessant en gezellig bezoek aan Vliegbasis De Peel. Naast de boeiende inzichten genoten de dames ook van een heerlijke lunch. Vliegbasis De Peel, officieel de Luitenant-Generaal Best-kazerne geheten, is een voormalige militaire vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht, gelegen in de Peelregio. Hoewel het terrein bekend staat als een slapend vliegveld, functioneert het volop als thuisbasis voor het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Dit gezamenlijke krijgsmachtonderdeel is verantwoordelijk voor de bescherming van het luchtruim. Na afgelopen weken gespeeld te hebben in de bekercompetitie van de WAC in Gemert, startte afgelopen donderdag de competitie. In de eerste klasse was het meteen raak. Van Heugde Baddesign en Van de Boogaard Timmerwerken / Raaimakers en Tegels Sanitair deelden de punten in een enerverend 3-3 gelijkspel. Na een vroege voorsprong voor Van de Boogaard kwam Van Heugde gelijk. 10 minuten voor het einde nam Van Heugde de leiding. Maar 4 minuten voor tijd kwam Van de Boogaard weer langs zij en zelfs op voorsprong. In de laatste minuut maakte de meegespeelde keeper van Van Heugde de 3-3. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: is een nieuw uur.
1: OSR 920. Het platen ABC.
0: Kees van Kooi.
2: Welkom, het is even over de klok van 10 uur op deze mooie zondag. En ik heet je van harte welkom. De deur inmiddels voor je open gedaan. En we staan weer lekker binnen in dat mooie archief van OSR 920. Leuk dat jullie hier zijn en leuk dat je thuis meeloopt. Tot 12 uur, lekker struinen. In dat mooie museum van OZ 920 of Platen ABC.

Het leuke 3-in-1 vanavond. The Fugees, zo'n hiphopband uit Amerika. Opgericht in 1990 alweer. En hadden een aantal belangrijke leden onder zich. Namelijk Wyclef Jean en Lauren Hill. Dat was de zangeres die hoorde op dit laatste nummer. En het was ook één van hun allergrootste hits. Killing Me Softly. En dat was een mooie cover. En daarvoor ook nog een cover van Bob Marley. Deden ze wel heel leuk. En voegde er soms een klein beetje tekst aan toe.

Ze zaten al in een hele bekende band in Australië. De groep heette Split Ends. En stonden bekend om hun witte gezichten. Tim en Neil Finn. En richtten daarna deze leuke band op. Crowded House. Een beetje meer poppy geluid. En werd wereldwijd een groot succes.

Om nog voor de geest halen dat ik altijd rijkhuizend uitzag naar Top Op. Want dan kwam de videoclip voorbij van dit nummer van Queen. En het was best wel opmerkelijk voor Queen, want allemaal van die blote dames op een racefiets in het Wembley Stadion. Look it out.

En als ik zo links van me kijk, dan zie ik alweer dat we heel langzaam lopen naar de klok van 11 uur. En dat betekent dat wij hier in ieder geval even een kleine rustpauze inlassen. En zo meteen na 11 uur nog een uur lang dat leuke struin in het mooie archief van OSN 920. Oftewel de snoepwinkel van elke OSN 920 DJ. Wil je het allemaal een klein beetje kunnen volgen? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar de website van OSN 920. En dan vind je naast leuke informatie ook de playlist. Tot zo. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. Handel heeft in een spannende wedstrijd nipt verloren van Venlose Boys met 3-2. Op Sportpark Alde Wielerbaan in Venlo opende Handel de score in de 11e minuut via Teun Straaljager Graat. 2 minuten later maakte Sjors Boots de gelijkmaker voor Venlo. In de 52e minuut kwam Handel weer op voorsprong door een eigen doelpunt van Venlose Boys. Met nog 8 minuten te gaan bracht David Driessen de stand weer in evenwicht, 2-2. Maar de thuisploeg, de Venlose Boys, sloeg in de allerlaatste minuut genadeloos toe en werd het 3-2 voor de Venlose Boys. Monique van Vlerken-Relu is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lianne van der A reikte haar op zaterdag 26 september deze koninklijke onderscheiding uit. Dit vond plaats tijdens de teeravond bij het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia Lieshout Mariahout. Van Vlerken wordt geroemd om haar buitengewone inzet en grote betrokkenheid voor de samenleving, gedurende al 25 jaar in het bestuur van Harmonie Sint Cecilia Lieshout Mariahout. Daarnaast is zij penningmeester van Stichting Fonds Cecilia 200 en beheert zij de ledenadministratie voor Stichting Vrienden Harmonie Sint Cecilia. Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding voor haar klankbordgroep, al sinds 2021 actief. Leden worden wekelijks als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontvangen de nieuwsbrief van de dorpsraad. Hierin staat steeds 1 actuele kwestie centraal, over onderwerpen als wonen, zorg, verkeer en het centrumplan Lieshout. De klankbordgroep fungeert ook als opiniepanel, waaraan de dorpsraad prangende vraagstukken kan voorleggen en suggesties kan opvragen. Ook kunnen leden ongevraagd hun mening geven, zodat de dorpsraad zich op de juiste thema's richt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Het platen ABC.

Met dat hele leuke dansje. En je kunt je misschien nog voor de geest halen die eerste videoclip waar hij dit op deed. En daar werd hij ook wereldberoemd mee. Billie Jean van Michael Jackson. Welkom terug, deel 2 van het Platen ABC op OZ

Je zou hem niet zo 1, 2, 3 associëren met de bands waar hij in gespeeld heeft. Thin Lizzy bijvoorbeeld. En dat was toch een hardrockband. En daar heeft hij toch in gezeten. En het leuke is dat ik hem wel live heb gezien. Alleen niet als soloartiest. Hij stond toen bij What's the Waters op toneel. Met de uitvoering van het album The Wall in Arnhem.

Toch een van de mooiste inzendingen die Nederland ooit heeft ingezonden voor het Eurovisie Songfestival. En om onverklaarbare redenen en na alle discussies hebben we dan toch wel weer besloten om naar dat festival te gaan. Ja, niets is zo veranderlijk als de mens. Toch?

Hij had een beetje een aparte stem. Je hield van hem of je hield niet van hem. Maar hij heeft wel heel mooie nummers geschreven. Dit was Burningham. En heeft ook heel veel nummers geschreven die later gecoverd zijn door andere artiesten. Een van de bekendste van hem is You Can Leave Your Head On. En dat heeft Joe Cocker gemaakt tot een van zijn grote hits. En daarnaast heeft hij heel veel filmmuziek geschreven. En daarmee heeft hij zelfs nog een Oscar en Grammys ontvangen. Wendy Newman. The China Crisis and Black Man Way. Op OZR 920.

Het kwam van zijn tweede album alweer. Love and Hate, in 2016 kwam dat album uit. En dit is toch wel een protestsong, want het ging over de problemen die toch de mensen met een wat donkere huidskleur hebben in Amerika. En het ging over rassenhaat, onrust en alles wat nog niet meer. En eigenlijk een protestsong dat ook nog een hit werd.

blijft mooie muziek maken, die man, hè? Paul Weller. En dat is ook meteen het afscheid van mij voor jou voor deze zondag. Ik dank jullie hier voor de aanwezigheid in het museum. En jullie thuis voor het meewandelen. Volgende week zondag om 10:00, dan gaat de deur weer wagenwijd open. En hebben we weer een leuke wandeling door dat mooie archief van OZ 920. Tot volgende week zondag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding voor haar klankbordgroep, al sinds 2021 actief. Leden worden wekelijks als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontvangen de nieuwsbrief van de dorpsraad. Hierin staat steeds 1 actuele kwestie centraal, over onderwerpen als wonen, zorg, verkeer en het centrumplan Lieshout. De klankbordgroep fungeert ook als opiniepanel, waaraan de dorpsraad prangende vraagstukken kan voorleggen en suggesties kan opvragen. Ook kunnen leden ongevraagd hun mening geven, zodat de dorpsraad zich op de juiste thema's richt. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstel bewijst dat klompen alles behalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekke klompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generatieslange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een anti-kraakpand haar klompenbedrijf. De vrouwenvereniging Omaze uit Mariahout bracht op 17 september een interessant en gezellig bezoek aan Vliegbasis De Peel. Naast de boeiende inzichten genoten de dames ook van een heerlijke lunch. Vliegbasis De Peel, officieel de Luitenant-Generaal Best-kazerne geheten, is een voormalige militaire vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht, gelegen in de Peelregio. Hoewel het terrein bekend staat als een slapend vliegveld, functioneert het volop als thuisbasis voor het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Dit gezamenlijke krijgsmachtonderdeel is verantwoordelijk voor de bescherming van het luchtruim. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding voor haar klankbordgroep, al sinds 2021 actief. Leden worden wekelijks als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontvangen de nieuwsbrief van de dorpsraad. Hierin staat steeds 1 actuele kwestie centraal, over onderwerpen als wonen, zorg, verkeer en het centrumplan Lieshout. De klankbordgroep fungeert ook als opiniepanel, waaraan de dorpsraad prangende vraagstukken kan voorleggen en suggesties kan opvragen. Ook kunnen leden ongevraagd hun mening geven, zodat de dorpsraad zich op de juiste thema's richt. Monique van Vlerken-Relu is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lianne van der A. reikte haar op zaterdag 26 september deze koninklijke onderscheiding uit. Dit vond plaats tijdens de teeravond bij het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia Lieshout-Mariahout. Van Vlerken wordt geroemd om haar buitengewone inzet en grote betrokkenheid voor de samenleving, gedurende al 25 jaar in het bestuur van Harmonie Sint Cecilia Lieshout-Mariahout. Daarnaast is zij penningmeester van Stichting Fonds Cecilia 200 en beheert zij de ledenadministratie voor Stichting Vrienden Harmonie Sint Cecilia. De vrouwenvereniging Omaze uit Mariahout bracht op 17 september een interessant en gezellig bezoek aan vliegbasis De Peel. Naast de boeiende inzichten genoten de dames ook van een heerlijke lunch. Vliegbasis De Peel, officieel de Luitenant-Generaal Best-kazerne geheten, is een voormalige militaire vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht, gelegen in de Peelregio. Hoewel het terrein bekend staat als een slapend vliegveld, functioneert het volop als thuisbasis voor het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Dit gezamenlijke krijgsmachtonderdeel is verantwoordelijk voor de bescherming van het luchtruim. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogel.